this song? Turn it up. Just want to test some more.

En het is altijd spannend en het gaat altijd goed. Totdat we erover gaan hebben in de kleedkamer. Hey, Guido, hartstikke lekker. Ik heb dus, het begin van het jaar is er een nieuwe album verschenen. Ruud Hermans sings the hits of Bobby Bear. Prachtige muzikant. Ik weet nog toen ik 11 jaar was. Toen ik 11 jaar had je, dat was in 1960, 61, had je op de Nederlandse televisie. Ik denk we hadden nog één net. En dan had je af en toe televisieuitzendingen met Bobby Bear, Jim Reeves, Anita Kerr singers. En ik ben toen op Bear verliefd geworden op zijn muziek. En dan zie je dat je 40 jaar later, zo oud zijn we al, een album met Bear liedjes gaat doen. Dit is Abilene.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, onze liefde en eerbied van de maan. Songs met het woord moon, er zijn er vele honderden van. Het gaat meest niet over de maan zelf, maar de beleving bij maanlicht. Het verhaal erachter. Fraaie titels, aansprekende verhalen, in fraaie muziek verpakt. Als de maan er voorgoed niet meer zou zijn. Blue Kentucky Moon, we hoorden het van de cowgirl Joni Arms. Ook slechte momenten worden beleefd. Moonlight Madness, Charito. Hier is eerst Jim Reeves, Carolina Moon.

Indigo Moon. Soms zie je optische verschijnselen, zoals kleuring rond de maan. Dit was Heather Miles. Sitting Alone in the Moonlight. Bill Monroe schreef het. Straks horen we het van Tony Rice. Maar van Rainwater ziet het donkere vlekken in the Valley of the Moon. Hoe vind je onze moonsongs? Jannie@countrygazette.nl

Roll Along, Kentucky Moon, Grandpa Jones. In het volgende uur de originele van Jimmy Rogers. De Verlengbrieter Brothers zien de moon in Arizona. Moon River, romantiek met Jim Reeves.

Prairie Moon, in gezelschap van Tish Hinojosa. Once in a Very Blue Moon, als de volle maan twee keer in de maand voorkomt door de vier weken cyclus, dan mag ik het zo noemen. We horen het van Pat Elger, de schrijver zelf. Straks Jimmy Rogers, Mississippi Moon.

Mr. Moonlight, Johnny Horton's Ode aan de Maan. Laura Boezinger ziet Moon bij haar Carolina home. Tot slot Lonely Moon. Ja, er is er maar één van. Stuart Duncan. Shady Grove Band, Mulberry Moon. Tot straks.

The Rising of the Moon. Hij lijkt groter, net boven de horizon. Dit zijn de Rambling Irishmen. Welkom terug bij Krina's Country met Jannie en Hans van Dam. Kimmy Rhodes ziet ook de maan in de man in the moon. Hier is Johnny Cash met het prachtige New Moon over Jamaica.

Night and Skies van Cowboy Don Edwards. Hij was in het ver verleden ooit in ons land. Moonlight Becomes You, Willie Nelson. Billy Walker, Blue Moonlight. Als de maan er niet was, waren deze fraaie songs er ook niet.

Moon of Manakura. We waren met Blue Lives in Hawaii. Moonlight and Roses. Romantiek met Jim Reeves. April Verts. Verhalen bij maanlicht. Cruel Moon.

Roll Along Kentucky Moon, zoals beloofd oorspronkelijke versie van Jimmy Rodgers, bijna een eeuw oud. Skip Ewing, Silver Moon. Als ook de zon nooit meer zou schijnen. Ellen Jenny Moon, Patti Page.

Cajun Moon, Ricky Skaggs. De laatste set is van Jim Reeves. In the Misty Moonlight. Charlie Sizemore, Hey Moon en Speedy West, Stealing Moonlight. Dit was Greenhead Country met Jannie en Hans van Dam. Wil je deze uitzending meerdere keren beluisteren of uitzending gemist? Greenhead Country is bij 5 omroepen te vinden. www.countryz.nl of kijk op de programmering van de omroep waar je naar luistert. Volgende week nemen we je mee naar de American Celtic Connections bij de Transatlantic Sessions.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij het enige countryprogramma dat volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek uit Nederland en België, oftewel Country Kicking, waarvan we de uitzending openen met Tamara en Tom en Dorst in de Smitse. Duur door met een nummer uit België op het Spaans gezongen en we kennen het in Nederland van Ronnie Tober, maar het is een Amerikaanse country song. Rosa voor Zandria, Rosa's Azandria. Hier is Jimmy Frank.

Hears himself in Sea of Heartbreak, de volwassen baron en de turbo zingt en In the Pouring Rain werd bezongen door Hank van Eyck, gaan we naar de Rambling Boots, Brothers of the Highway.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Howling at the Moon van Benny Jorling. Daarvoor Jo Valli met zijn Zomaar een Meisje. En Ain't the Cheating Kind van Kirsten Alting. Lana G, Zoom, Dance Till Dawn.

Good Riddance en Goodbye van Ina Rooster voor Rien van Boven en Kom Bimi en Robert Rusten met zijn Life's a Beach. De eerste single van René Vroeger kwam in het Nederlands, maar ook in het Engels. Let's Think About Living.

makes the world go round van de Marshall. Daarvoor Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow. En I Don't Wanna Wait No More van Esther van Kommer. Ik ben er bijna doorheen voor het eerste uur. Bedaal ik nog een heel uur te gaan. We gaan eruit met Jeanette Bodevers en Roadkill Café.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43-INGB-00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: tevoren.
1: Dag, Suffolk Country Kicking. En het tweede uur openen met Danny Boy. Gezongen door Jaap de Bok. Door met Hilde Vos en Nobody's Dying.

Guido Welkamp en Pearlie Spencer. Daarvoor Nancy en Dicht bij mij. En Ines Schonke met Ik Dans Voor Jou. En dat doen ook John en Nienke met The History of My Heart.

Jaren Beeks en Brighter Days, daarvoor Little Kim en Laura René Hagen met zijn Simple Man. Snel door, want het einde begint al te naderen, ook bij deze aflevering van Country Kicking. Maar deze draaien we ook nog. Elizabeth Gray en Echoes.

Lilena en You Should Know zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga je naar k-rp.nl voor alle informatie. En wij zijn er volgende week weer natuurlijk op jullie eigen favoriete zender. Ga eens naar k-rp.nl en dan bedank ik jullie voor het luisteren. Ga naar de Koenvaal en Steady on the Run. Dag allemaal.

welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En de special van deze week is Herian Williams Senior, oftewel Hank Williams Senior. En die is geboren op 17 september 1923 en overleden op 1 januari 1953. En Hank Williams was een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. En als een van de pioniers van de countrymuziek wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste en meest invloedrijkste muzikanten van de 20e eeuw. We gaan beginnen met zijn eerste single, Never Again Will I Knock You On Your Door.

Geboren en getogen in Alabama leerde Williams gitaar spelen van bluesmuzikant Rufus Payne. En zowel Payne als Roy Acuff hadden een grote invloed op zijn muzikale stijl. En na het winnen van een amateurtalentenwedstrijd begon Williams eind jaren 30 zijn professionele carrière in Montgomery. We gaan naar My Sweet Love Ain't Around.

Henk trad in Montgomery op bij lokale radiostations en in gelegenheden zoals schoolgebouwen, bioscopen en bars. Hij richtte de begeleidingsband Drifting Cowboys op en die werd geleid door zijn moeder en stopte met school om zich volledig aan zijn carrière te wijden. Maar omdat zijn alcoholisme hem onbetrouwbaar maakte, werd hij meerdere keren ontslagen en weer aangenomen door radiostation WSFA. We gaan naar I Saw the Light.

0: In 1944 trouwde Williams met Audrey Shepard, die met zijn moeder streed om de controle over zijn carrière. Na de opnames van Never Again en Honky Tonkin' bracht Henk de hit Move It On Over uit in 1947 en sloot zich aan bij het radioprogramma Louisiana High Rate. En het jaar erop bracht hij een cover uit van Lovesick Blues, die al snel de nummer 1 positie bereikte. We gaan naar Mind Your Own Business.
1: Here's a little tune we get an awful lot of requests for. I've been looking through the mail. A lot of folks want me to dedicate this one to this one and that one and the other one. I wrote this, but I didn't write it for no special somebody. I just wrote it to be writing something. The title of it is, If You'll Mind Your Business, Then You Won't Be Minding Mine, huh?

Angse naam werd verkeerd gespeeld. Hiram in plaats van Hiram op zijn geboorteakte. En die werd opgesteld en ondertekend. Williams werd geboren met spina bifida occulta. Een aangeboren afwijking van de wervelkolom die hem zijn leven lang pijn bezorgde. En een belangrijke factor werd in zijn latere alcohol- en drugsmisbruik. We gaan naar I Just Don't Like This Kind of Loving.

Er bestaan verschillende versies hoe Williams aan zijn eerste gitaar kwam. Hoewel verschillende prominente inwoners van Georgia later beweerden dat zij hem de gitaar hadden gekocht, zei zijn moeder dat zij hem de gitaar had gekocht en dat zij zijn eerste lessen had geregeld. We gaan naar Cold Cold Heart.

Williams sloot zich aan bij een oude zwarte man. Rufus Teethard Payne, een straatartiest die Williams door de stad volgde. En Payne gaf Williams gitaarles in ruil voor geld of maaltijden die door Williams' moeder werden bereid. En Payne's basisstijl was blues. Hij benadrukte herhaaldelijk het belang van een goed ritme en maat. En later nam Williams My Buckets Got a Hole in It op een van de nummers die Payne hem had geleerd. We gaan naar Hey Coat Lookin'.

Het gezin verhuisde naar Montgomery, Alabama en Payne en Williams verloren het contact. Hoewel Payne uiteindelijk ook naar Montgomery verhuisde, waar hij in 1939 in armoede stierf. En Williams schreef hem later de eer toe dat hij de enige muzikale opleiding had genoten die hij ooit had gehad. We gaan naar Jambalaya.

De succesvolle radiooptredens van Williams gaven hem de kans om een muziekcarrière te beginnen. En hij richtte zijn eigen band op voor optredens, de Drifting Cowboys. De oorspronkelijke leden waren gitarist Braxton Shepherd, violist Brady Beach en contrabassist en komiek Smith Hazer Eder. Oorspronkelijk bekend als Hank en Hesse en de Drifting Cowboys. We gaan naar Your Sheet and Heart.

achter de schermen tijdens een van zijn concerten op Otter Williams' Ray Acuff, die hem waarschuwde voor de gevaren van alcohol met de woorden: "Je hebt een stem van $1 miljoen, jongen, maar een brein van 10 cent. In 1945 keerde Williams terug naar radiostation WSFA in Montgomery en hij probeerde zijn repertoire uit te breiden door originele nummers te schrijven. We gaan naar You Better Keep It On Your Mind.

Op 11 juni 1941 maakte Williams zijn debuut in de Grand Ole Opry, waar hij 6 keer een toegift moest doen. Hank bracht Bob Magnet gitaar, Helios Buttram bas, Jerry Rivers viool en Don Helms steelgitaar samen om de beroemdste versie van de Drifting Cowboys te vormen. En ook dat jaar beviel Audrey Williams van Randall

In 1950 verdiende Williams naar schatting $1,000 per optreden. Dat overeenkomt met $13,400 in 2025. En dat jaar begon hij onder de naam Luke de Drifter met het opnemen van zijn moreel getinte nummers, waarvan vele voordrachten waren in plaats van zang. We gaan naar Singing Waterfall.

Op 11 augustus 1952 werd Williams ontslagen bij de Grand Ole Opry vanwege chronisch dronkenschap en het missen van optredens. Hij keerde terug naar Schiffenpoort om op te treden in de programma's van KWKH en WBAM en in de Louisiana High Ride, waarmee hij opnieuw op tournee ging. Zijn optredens waren geprezen wanneer hij nuchter was. We gaan naar Wals on the Wind. Wals of the Wind.

0: Een relatie met een vrouw genaamd Bobby Jett in deze periode resulteerde in een dochter, Jett Williams, die 5 dagen na Williams' dood werd geboren. Zijn moeder adopteerde Jett, die na de dood van haar grootmoeder onder staatsvoogdij kwam te staan. Ze werd geadopteerd en opgevoed door een niet-verwant echtpaar en kwam er pas begin jaren 80 achter dat ze Williams' dochter was. We gaan naar I'm So Lonesome I Could Cry.
1: Folks looking through the mail, here's sort of a new song of mine that I wrote you not long ago and recorded that we got a lot of requests for. I'd like to do it for you. It's one of my favorites. I'm so lonesome, I could cry.

0: Friends, here's another mighty important message we want you to listen to.
1: Williams overleed op nieuwjaarsdag 1953 op een 29-jarige leeftijd aan een hartstilstand op de achterbank van een auto. Daarbij ook heel West Virginia, op weg naar een concert in Canton, Ohio. Ondanks een relatief korte carrière is hij een van de meest gevierde invloedrijke muzikanten van de 20e eeuw, met name in de countrymuziek. En in 2010 ontving Henk postuum een Pulitzerprijs met een speciale vermelding voor zijn vakmanschap als songwriter. We gaan eindigen met het nummer They'll Never Take Her Love From Me.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur countrymuziek bij met ondergetekende Harry Etema. En ja, we hebben van vorige week nog een aantal niet-Engelstalige country overgehouden. En die wil ik u niet onthouden. En we beginnen met Us Dwarp of Ons Dorp van Happy en Happy. En de Friese tekst is geschreven door Pieter Wilkens en de Nederlandse tekst door Jan-Adriaan Zwarteveen. Het origineel is Green Green Grass of Home en geschreven door Claude Curly Putman Jr. En voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse zanger Johnny Darrell als zijn debuutsingle in 1965. Het is een country nummer dat hetzelfde jaar populair werd gemaakt door Porter Wagoner. Natuurlijk, Happy en Happy, Us Dwarp.

Ik zag hij leefde en hij vrijheid. Een avontuur dat verder opleidt. Maar ik vond enkel alleen maar mijzelf.

We gaan naar René Beverwijk uit Groningen. Die mag graag country nummers voorzien van een Groningse tekst of vertalen in het Gronings. Zo de volgende: Night zo goud als ik vroeger was. Oftewel, even kijken. Was ook, as good as I once was. En dat was van Toby Keith.

Adair John Letter is een populair country nummer geschreven door Billy Barton, Fishy Owen en Lewis Tully. Het werd populair gemaakt door Phil and Husky en Jane Shepherd en was een crossover country pop hit in 1953. We laten hem horen door Nadi Urbankova en Jif Grossman en dan heet het Drahu Maya.

En dat was Limburg. We gaan nu naar Noorwegen. Sing Me Back Home is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse country-artiest Merle Haggard. Het werd in november 67 uitgebracht als de eerste single en titelnummer van het album Sing Me Back Home. Het nummer was de derde nummer 1 hit van Merle Haggard en de single stond 2 weken op nummer 1. We laten hem horen in de uitvoering van Liv Marit Wetvik en dan is het Ed Slentil Trickin' Jam.

Voor de laatste serie van niet-Engelse country gaan we even naar Duitsland met Linda Veller. Andere mutter haben auch ein schönes kind.

The Way Back Home is het tweede studioalbum van de Amerikaanse countryzanger Vince Gill. En het werd in 1987 uitgebracht en leverde 4 hitsingles op in de Billboard Country Charts. En Losing Your Love is afkomstig van dit album en is geschreven door Vince Gill, Hank DeVito en Kai Fleming.

We gaan naar de Mavericks en helaas is onze frontman van de Mavericks, Raoul Malo, een tijdje terug ons ontvallen, helaas door ziekte. Maar James Otto heeft zijn rol overgenomen en ja, dit is natuurlijk niet een nummer van James Otto. We gaan een oude doen, From Hell to Paradise.

Does Fort Worth Ever Cross Your Mind is een nummer geschreven door zanger Dee Shaver en Darlene Shaver en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger George Strait. Het werd in september 1984 uitgebracht. Maar ook Keith Whitley nam het nummer op in 1984 en bracht het uit als een single dat niet op een album stond. We gaan die van Keith Whitley voor u draaien.

Mandy de Rodeo Clown is een nummer dat geschreven en opgenomen is door de Amerikaanse countryartiesten Sanger D. Shaver en Lefty Frizzle. En beroemd gemaakt door Mo Bandy en werd uitgebracht in juni 1975 als titelnummer van zijn derde album.

Morgan Daniel Pitney is geboren op 24 maart 1993 in Sherry Valley, Illinois. En Mo is een Amerikaanse countryzanger. En Mo Pitney begon op 6-jarige leeftijd met drummen en op 12-jarige leeftijd met gitaarspelen. En Mo speelde in een bluegrass band met zijn broer en een vriend. En Mo schreef Country, het nummer die we nu gaan draaien, samen met Bill Anderson en Bobby Tomberlin.

0: country.
1: Michael Martin Murphy is geboren in Dallas op 14 maart 1945. En Michael is een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist. Verder produceert hij muziek, organiseert hij muziekfestivals en acteert hij in enkele films. Tijdens zijn highschooljaren trad hij in om Dallas op met country, folk en rockmuziek. En medio jaren 60 trad Michael op met Michael Nesmith, die we kennen van de Monkees. We gaan naar The Yellow Rose of Texas.

En we eindigen met All I Ever Need Is You. Een nummer geschreven aan Jimmy Holiday en Eddie Reeves. En oorspronkelijk opgenomen door Ray Charles. We gaan hem maar horen in de uitvoering van Kenny Rogers en Dottie West. Ik zou zeggen, tot volgende week.